Hou, letterlik, nie nou na regkant, en ook hier in die tyd binnen, met die radio station. Ek kiep om ek kwaan aan voortwe, en ek kiep op die ritme, kiek op die radio, my hap, my kwaan aan goed taag kwe. En as iemand ook op die tap, ek kwaan aan country hour, en ook hier listen to your song. My kwaan aan die kiede, my nou kiede, en as iemand ook op die tap, George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, en Midland, en ek kiep my tap op die tap, en jy my nou jam party, en ek kiede, en as iemand ook op die tap, en tap. En ook ik naar de koning bij Peretta mee, listen to your song. Hij zei dat hij na, ik in die country hour, ik moet daar pets niet weg, pets niet, maar het is nog ook Peretta mooi na, en het zei, ach kom ik kon ik hier om me kwijt, ik wil hem hier het spel ontzik, ik zie me twee keer, ik ga kama op, onen nog, ik ga kama op, ik ga kama op, ik ga na, het zei ik het op aan en ik.